prijzen door een tekort aan geheugenchips. Google heeft de Pixel 10 à $100 duurder gemaakt. Samsung verhoogde de prijzen van de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra met hetzelfde bedrag. Het tekort komt door de sterke groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. Ook Apple verhoogde eerder de prijzen van MacBooks en iPads. Landen van de Organisatie van Amerikaanse Staten, de OAS, eisen dat Nicaragua weer eerlijke verkiezingen mogelijk maakt en politieke gevangenen vrijlaat. Ze dreigen met maatregelen als president Daniel Ortega de uitsluiting van oppositiepartijen niet terugdraait. Ortega heeft gezegd dat de oppositie nooit meer mag meedoen aan verkiezingen. Nicaragua stapte in 2023 uit de OAS. VVD-leider Dylan Jesselgus heeft gezegd dat tientallen nieuwe leden zich hebben aangemeld na de aangepaste kabinetsplannen. Tegelijk hebben tussen dinsdag en donderdag 78 VVD-leden hun lidmaatschap opgezegd. Er kwamen 21 nieuwe leden bij. Binnen de partij is ontevredenheid over onder meer de hogere belasting in box 3 en de plannen voor de sociale zekerheid. Het weer, nog even. Vanavond blijft het droog met zonnige perioden en temperaturen rond 19 tot 22 graden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.

0: 10 uur Dance, zaterdag 10 oktober op Jay.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: Shame on me.
1: Zometeen op Jay.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout. Kijk op tuinhoudnodig.nl.
1: Dit is Jay Nieuws. 3 uur.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vorige week werden klanten van bezorgdienst Flink rechtstreeks door hackers benaderd met een losgeldeis van 10 tot 15 euro in cryptogeld. Maar niemand betaalde. Experts spreken van datalekmoeheid. Consumenten maken zich nauwelijks zorgen om datalekken, terwijl dit jaar al tientallen grote organisaties werden gehackt, waarbij honderdduizenden klantgegevens werden buitgemaakt. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen, terwijl de Australische ambassade volledig gesloten is. De reden voor de dreiging is onbekend. Komende zondag vindt de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen plaats, waarbij een zoon van Jair Bolsonaro het opneemt tegen president Lula da Silva. Smartphonefabrikanten verhogen de prijzen door een tekort aan geheugenchips. Google heeft de Pixel 10 à $100 duurder gemaakt. Samsung verhoogde de prijzen van de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra met hetzelfde bedrag. Het tekort komt door de sterke groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. Ook Apple verhoogde eerder de prijzen van MacBooks en iPads. Landen van de Organisatie van Amerikaanse Staten, de OAS, eisen dat Nicaragua weer eerlijke verkiezingen mogelijk maakt en politieke gevangenen vrijlaat. Ze dreigen met maatregelen als president Daniel Ortega de uitsluiting van oppositiepartijen niet terugdraait. Ortega heeft gezegd dat de oppositie nooit meer mag meedoen aan verkiezingen. Nicaragua stapte in 2023 uit de OAS. VVD-leider Dylan Jesselgus heeft gezegd dat tientallen nieuwe leden zich hebben aangemeld na de aangepaste kabinetsplannen. Tegelijk hebben tussen dinsdag en donderdag 78 VVD-leden hun lidmaatschap opgezegd. Er kwamen 21 nieuwe leden bij. Binnen de partij is ontevredenheid over onder meer de hogere belasting in box 3 en de plannen voor de sociale zekerheid. Het weer, nog even. Vanavond blijft het droog met zonnige perioden en temperaturen rond 19 tot 22 graden. De wind is zwak tot matig.
3: En tot zover het nieuws.

0: Dit is Jay. Somber. My body isn't ready. Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear.
1: I'll say I'm great, but under my skin, I'm not okay.
0: De Bauza, Magnetic. Jay, play the power.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: www.theomeister.com.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Dit is Jay Nieuws. 4 uur.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vorige week werden klanten van bezorgdienst Flink rechtstreeks door hackers benaderd met een losgeldeis van 10 tot 15 euro in cryptogeld. Maar niemand betaalde. Experts spreken van datalekmoeheid. Consumenten maken zich nauwelijks zorgen om datalekken, terwijl dit jaar al tientallen grote organisaties werden gehackt, waarbij honderdduizenden klantgegevens werden buitgemaakt. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen, terwijl de Australische ambassade volledig gesloten is. De reden voor de dreiging is onbekend. Komende zondag vindt de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen plaats, waarbij een zoon van Jair Bolsonaro het opneemt tegen president Lula da Silva. Smartphonefabrikanten verhogen de prijzen door een tekort aan geheugenchips. Google heeft de Pixel 10 à $100 duurder gemaakt. Samsung verhoogde de prijzen van de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra met hetzelfde bedrag. Het tekort komt door de sterke groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. Ook Apple verhoogde eerder de prijzen van MacBooks en iPads. Landen van de Organisatie van Amerikaanse Staten, de OAS, eisen dat Nicaragua weer eerlijke verkiezingen mogelijk maakt en politieke gevangenen vrijlaat. Ze dreigen met maatregelen als president Daniel Ortega de uitsluiting van oppositiepartijen niet terugdraait. Ortega heeft gezegd dat de oppositie nooit meer mag meedoen aan verkiezingen. Nicaragua stapte in 2023 uit de OAS. VVD-leider Dylan Jesselgus heeft gezegd dat tientallen nieuwe leden zich hebben aangemeld na de aangepaste kabinetsplannen. Tegelijk hebben tussen dinsdag en donderdag 78 VVD-leden hun lidmaatschap opgezegd. Er kwamen 21 nieuwe leden bij. Binnen de partij is ontevredenheid over onder meer de hogere belasting in box 3 en de plannen voor de sociale zekerheid. Het weer, nog even. Vanavond blijft het droog met zonnige perioden en temperaturen rond 19 tot 22 graden. De wind is zwak tot matig.
6: En tot zover het nieuws.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
4: Van wereldclubs tot verborgen parels.
3: FCSurprise.nl.
5: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Dit is Jay Nieuws. 5 uur.
8: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Een Rotterdamse kapper zou in maart dagenlang zijn gegijzeld en mishandeld door meerdere mannen. Volgens justitie werd hij op 6 maart onder een vals voorwendsel naar Papendrecht gelokt. Daar werd hij vastgebonden, geslagen en bedreigd met een mogelijk nepwapen. De verdachte Soufiane E. werd later in België aangehouden. Door klimaatverandering steeg de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Sommige mensen zijn inmiddels al 3 keer verhuisd naar steeds hoger gelegen gebieden. De gemaskerde mannen die begin deze maand in Overasselt werden opgepakt, zouden deels via sociale media zijn geronseld. Volgens het strafdossier kregen zij instructies via Signal en Snapchat. Op 31 augustus werden 3 mannen geworven voor een onbekende opdracht. Een dag later escaleerde dit in een schietpartij waarbij meer dan 30 mannen betrokken waren. Argentinië wil buitenlandse investeerders onder voorwaarden de mogelijkheid geven staatsburgerschap te verkrijgen. Wie minimaal $350.000 aan de staatskas overmaakt, kan daarvoor in aanmerking komen. Een investering van $800.000 in speciale staatsobligaties biedt dezelfde mogelijkheid. Ook gezinsleden kunnen een paspoort krijgen tegen extra betaling. Het geld wordt gecontroleerd op witwassen. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. En dan het weer. Vanochtend lost de mist op en zijn er zonnige perioden. Middag is er meer bewolking, maar ook ruimte voor de zon. De temperatuur varieert dan van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Energiemeister.com.
1: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: Zometeen op Jay.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Dit is Jay Nieuws. 6 uur.
6: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Een Rotterdamse kapper zou in maart dagenlang zijn gegijzeld en mishandeld door meerdere mannen. Volgens justitie werd hij op 6 maart onder een vals voorwendsel naar Papendrecht gelokt. Daar werd hij vastgebonden, geslagen en bedreigd met een mogelijk nepwapen. De verdachte Soufiane E. werd later in België aangehouden. Door klimaatverandering steeg de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Sommige mensen zijn inmiddels al 3 keer verhuisd naar steeds hoger gelegen gebieden. De gemaskerde mannen die begin deze maand in Overasselt werden opgepakt, zouden deels via sociale media zijn geronseld. Volgens het strafdossier kregen zij instructies via Signal en Snapchat. Op 31 augustus werden 3 mannen geworven voor een onbekende opdracht. Een dag later escaleerde dit in een schietpartij waarbij meer dan 30 mannen betrokken waren. Argentinië wil buitenlandse investeerders onder voorwaarden de mogelijkheid geven staatsburgerschap te verkrijgen. Wie minimaal $350.000 aan de staatskast overmaakt, kan daarvoor in aanmerking komen. Een investering van $800.000 in speciale staatsobligaties biedt dezelfde mogelijkheid. Ook gezinsleden kunnen een paspoort krijgen tegen extra betaling. Het geld wordt gecontroleerd op witwassen. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. En dan het weer. Vanochtend lost de mist op en zijn er zonnige perioden. Middag is er meer bewolking, maar ook ruimte voor de zon. De temperatuur varieert dan van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Jay Somber. My body isn't ready. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
1: I'll say I'm great, but under my skin, I'm not okay.
0: De Bauza, Magnetic. Jay, play the power.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.

0: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
1: Dit is Jay Nieuws. 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Een proef met langwerkende dexamfetamine voor mensen met een crackverslaving in Amsterdam en Den Haag is voorlopig stopgezet. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt zorgen over de productiekwaliteit van het medicijn. Hulpverleners vrezen dat een veelbeloofde behandeling hierdoor tijdelijk buiten bereik komt voor kwetsbare gebruikers. De Italiaanse minister van Financiën Giorgetti wil duidelijkheid over de toekomst van ECB-president Christine Lagarde. Haar termijn loopt in oktober 2027 af, maar mogelijk vertrekt ze eerder. Lagarde sloot een vroegtijdig vertrek namelijk niet uit. Oud-Nederlandse bankpresident Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger naast andere kandidaten. Een Rotterdamse kapper zou in maart dagenlang zijn gegijzeld en mishandeld door meerdere mannen. Volgens justitie werd hij op 6 maart onder een vals voorwendsel naar Papendrecht gelokt. Daar werd hij vastgebonden, geslagen en bedreigd met een mogelijk nepwapen. De verdachte Soufiane E. werd later in België aangehouden. Door klimaatverandering steeg de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Sommige mensen zijn inmiddels al 3 keer verhuisd naar steeds hoger gelegen gebieden. De gemaskerde mannen die begin deze maand in Overasselt werden opgepakt, zouden deels via sociale media zijn geronseld. Volgens het strafdossier kregen zij instructies via Signal en Snapchat. Op 31 augustus werden 3 mannen geworven voor een onbekende opdracht. Een dag later escaleerde dit in een schietpartij waarbij meer dan 30 mannen betrokken waren. En dan het weer. Vanochtend lost de mist op en zijn er zonnige perioden. Middag is er meer bewolking, maar ook ruimte voor de zon. De temperatuur varieert dan van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
4: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
5: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
6: Dit is Jay Nieuws. 8 uur.
7: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Tijdens de halfjaarlijkse NVM Open Huizendag zijn vandaag ruim 14.000 woningen te bezichtigen. En dat is aanzienlijk meer dan een half jaar geleden. Het aanbod groeit, mede doordat huurwoningen worden verkocht. Tegelijkertijd remt de hogere hypotheekrente de vraag. De banken ING en ABN AMRO verwachten de komende maanden slechts beperkte stijgingen van de huizenprijzen. In de Australische stad Newcastle reed een auto in op een menigte. 9 mensen raakten gewond, onder wie 2 kinderen. En 2 mensen verkeren in kritieke toestand. Volgens de autoriteiten verloor de bestuurder de controle over de auto. De automobilist is gearresteerd en een terroristisch motief wordt uitgesloten door de politie. Een proef met langwerkende dexamfetamine voor mensen met een crackverslaving in Amsterdam en Den Haag is voorlopig stopgezet. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de zorgen over productiekwaliteit van het medicijn. De duur van het onderzoek is onbekend. Hulpverleners vrezen dat een veelbelovende behandeling hierdoor tijdelijk buiten bereik komt voor kwetsbare gebruikers. De Italiaanse minister van Financiën, Giorgetti, wil duidelijkheid over de toekomst van ECB-president Christine Lagarde. Haar termijn loopt in oktober 2027 af, maar mogelijk vertrekt ze eerder. Lagarde sloot een vroegtijdig vertrek niet uit. Oud-Nederlandse bankpresident Klaas Klot wordt genoemd als mogelijke opvolger naast andere kandidaten. En een Rotterdamse kapper zou in maart dagenlang zijn gegijzeld en mishandeld door meerdere mannen. Volgens justitie werd hij op 6 maart onder een vals voortwendsel naar Papendrecht gelokt. Daar werd hij vastgebonden, geslagen en bedreigd met een mogelijk nepwapen. De verdachte Soufiane E. werd later in België aangehouden. En dan het weer. Vanochtend lost de mist op en zijn er zonnige perioden. Vanmiddag is er meer bewolking, maar is er ook ruimte voor de zon. De temperatuur varieert van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: elk uur staat er 1 jaar van de tent centraal. This is what it feels like. 10 uur tents, zaterdag 10 oktober op Jay.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht!
4: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
5: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater. Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.

0: Zometeen op Jay.
1: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.
0: Dit is Jay Nieuws. 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het aantal dieselauto's in Nederland daalt sterk. Van bijna 1,4 miljoen 10 jaar geleden naar zo'n 560.000 nu. De hoge dieselprijs, momenteel €2,77 per liter tegenover €2,71 voor benzine, maakt diesel financieel onaantrekkelijk. De restwaarde halveerde in 10 jaar van 31 naar 15% voor diesels van 5 jaar oud. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal vanwege werkzaamheden. ProRail verbreedt en verlengt de perrons, trappen en de Oosttunnel, omdat het station dagelijks zo'n 200.000 reizigers ontvangt en dat aantal naar verwachting stijgt naar 275.000 per dag. Ook morgen en maandag rijden er minder treinen. Tijdens de halfjaarlijkse NVM Open Huizendag zijn vandaag ruim 14.000 woningen te bezichtigen en dat is aanzienlijk meer dan een half jaar geleden. Het aanbod groeit mede doordat huurwoningen worden verkocht. Tegelijkertijd remt de hogere hypotheekrente de vraag. De banken ING en ABN AMRO verwachten de komende maanden slechts beperkte stijgingen van de huizenprijzen. In de Australische stad Newcastle reed een auto in op een menigte. 9 mensen raakten gewond, onder wie 2 kinderen. En 2 mensen verkeren in kritieke toestand. Volgens de autoriteiten verloor de bestuurder de controle over de auto. De automobilist is gearresteerd en een terroristisch motief wordt uitgesloten door de politie. Een proef met langwerkende dexamfetamine voor mensen met een crackverslaving in Amsterdam en Den Haag is voorlopig stopgezet. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de zorgen over productiekwaliteit van het medicijn. De duur van het onderzoek is onbekend. Hulpverleners vrezen dat een veelbeloofde behandeling hierdoor tijdelijk buiten bereik komt voor kwetsbare gebruikers. En dan het weer. Vanochtend lost de mist op en zijn er zonnige perioden. Vanmiddag is er meer bewolking, maar is er ook ruimte voor de zon. De temperatuur varieert van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Kingdom of Fear. I see how I'm being. I say I'm great. Going under my skin. I'm not okay. De Bauza. Magnetic. Jay, play the power.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: Zometeen op Jay.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl. Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
0: Dit is Jay Nieuws. 10 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Op de A27 bij knooppunt Eemnes is vanochtend een ernstig ongeluk gebeurd. Een bestuurder van een bestelbus raakte richting Almere de macht over het stuur kwijt en botste tegen een verkeersbord. Het voertuig belandde verderop in de bosjes. De bestuurder raakte bekneld en werd door de brandweer bevrijd. Gerhard Schröder, de voormalige bondskanselier van Duitsland, is toegetreden tot de raad van commissarissen van de Russische supermarketen Hyper Globus. Het bedrijf, dat in 2025 afgesplitst is van de Duitse Globus, heeft meer dan 20 supermarkten in Rusland. Schröder bouwde zijn Russische banden op tijdens zijn kanselierschap van 1998 tot 2005. Het aantal dieselauto's in Nederland daalt sterk, van bijna 1,4 miljoen 10 jaar geleden naar zo'n 560.000 nu. De hoge dieselprijs, momenteel €2,77 per liter tegenover €2,71 voor benzine, maakt diesel financieel onaantrekkelijk. De restwaarde halveerde in 10 jaar van 31 naar 15% voor diesels van 5 jaar oud. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal vanwege werkzaamheden. ProRail verbreedt en verlengt de perrons, trappen en de Oosttunnel, omdat het station dagelijks zo'n 200.000 reizigers ontvangt en dat aantal naar verwachting stijgt naar 275.000 per dag. Ook morgen en maandag rijden er minder treinen. Tijdens de halfjaarlijkse NVM Open Huizendag zijn vandaag ruim 14.000 woningen te bezichtigen en dat is aanzienlijk meer dan een half jaar geleden. Het aanbod groeit mede doordat huurwoningen worden verkocht. Tegelijkertijd remt de hogere hypotheekrente de vraag. De banken ING en ABN AMRO verwachten de komende maanden slechts beperkte stijgingen van de huizenprijzen. En dan het weer. Vandaag is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen is er iets meer bewolking en een kleine kans op een bui. En tot zover het nieuws.
0: J-verkeer, ANWB.
3: Een paar korte files in het land door werkzaamheden. Dan bijvoorbeeld op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad bij Zwifterband. 6 kilometer, 10 minuutjes vertraging. 10 minuutjes oponthoud op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. 3 kilometer langzaam rijden. En op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle aan de weg, wordt aan de weg gewerkt bij knooppunt Hoevelaken. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
4: J-verkeer, ANWB.
5: Dit is door wegwerkzaamheden op de A6 Emmeloord-Lelystad. 20 minuten vertraging tussen Emmeloord-West en Afrit Zwifter-Bandstad. 7 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. Werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. 10 minuten oponthoud. En een klein kwartiertje vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zometeen op Jay.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Jay Nieuws. 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Ferhat Gündoğdu, hoofd van de Turkse scheidsrechtersorganisatie, is in voorlopige hechtenis genomen wegens corruptie, waaronder het manipuleren van aanstellingen van arbiters. Zijn arrestatie hangt samen met een groot gokschandaal, waarbij de voetbalbond een jaar geleden 149 arbiters schorste. Naast Gündoğdu zijn 5 anderen vastgezet. Justitieminister Akin Gulek liet weten dat er huiszoekingen zijn verricht. De co-piloot van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv viel woensdag de gezagvoerder aan met een bijl in de cockpit en probeerde de controle over het vliegtuig over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten stelt dat het een terroristische aanval betrof. Passagiers en de gezagvoerder overmeesterden de co-piloot uiteindelijk. Nederland heeft zijn zetel in de Reference Group van het Eurovisie Songfestival verloren, omdat het land vorig jaar niet meedeed aan het Songfestival. Claudia van der Pas, die als delegatiehoofd voor 2 jaar was gekozen, kreeg tijdelijk een wildcard, maar die verliep afgelopen zomer. De EBU bevestigt dit aan het ANP. Burgemeester Klitschko van Kiev meldde via Telegram dat de Noordbrug, die het westen en oosten van de stad verbindt over de rivier de Dnipro, niet meer begaanbaar is na een Russische aanval. Verkeer tussen de linker- en rechteroever is volledig geblokkeerd. Eerder voerde Rusland ook aanvallen uit op de Zuidbrug met drones. Op het Oostmolenerf in Rotterdam kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag een 40-jarige Rotterdammer om het leven na een aanrijding tussen een auto en een fiets. De 30-jarige automobilist uit Rotterdam is door de politie aangehouden. De politie stelt momenteel een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk. En tot zover het nieuws.
0: J-verkeer, ANWB.
3: 80 kilometer file in het land. Op een paar plaatsen heb je wel wat vertraging. De werkzaamheden op de A6 bijvoorbeeld. Emmeloord de Lelystad. Linkerrijstrook is dicht bij Zwift en Band. Kwartiertje oponthoud. Kwartier vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tot aan Duiven rijdt het langzaam over 10 kilometer. Op de A27 Breda-Gorkum. Nasleep van een ongeluk. Bij Nieuwendijk is de weg weer vrij. Vertraging nog 10 minuten in de vorm van 4 kilometer file. Werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. Kwartiertje vertraging. En er is waarschijnlijk een ongeluk gebeurt op de N57, de weg Middelburg-Brouwersdam. Want bij Burghaamsteden in beide richtingen vertraging. Richting de Brouwersdam een half uur tijdsverlies. Richting Middelburg is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt.

0: de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdekdeschoonmaak.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: J-verkeer, ANWB.
4: 70 kilometer file staat er in het land. Op de A6 Emmeloord Lelystad bij Alfred Zwift de band werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging 25 minuten. 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem door 9 kilometer file tussen de grens en Duiven. A27 Breda-Gorkum. De rechterrijstrook is dicht bij industriegebied Avelingen. Staat een kapotte auto op. 10 kilometer file vanaf Geert Ruidenberg. Een uur vertraging op de A27. Werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken 10 minuten oponthoud. En een sportevenement op de N57 vanuit Middelburg naar Brouwersdam. Daardoor 3 kwartier vertraging tussen Kamperland en Burg-Haamstede. 8 kilometer file. De andere kant op richting Middelburg. 10 minuten vertraging op de N57 bij Delta Park Neeltje Jans. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout. Kijk op tuinhoudnodig.nl.
4: Dit is Jay Nieuws. 12 uur.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Tilburg is vanochtend een 49-jarige man aangehouden nadat hij met een mes een automobilist en agenten had bedreigd. De man sprong voor een passerende auto en bedreigde de bestuurder door het openstaande raam. De agenten gebruikten hun taser om hem aan te houden. Hij zit nog vast. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. Rusland heeft opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. Door de aanval is de Noordbrug, die de oost- en westkant van de Oekraïnse hoofdstad verbindt, tijdelijk afgesloten voor verkeer. De burgemeester heeft de blokkade bevestigd. De afgelopen dagen werden ook aanvallen uitgevoerd op de Zuidbrug. Daarbij werden drones ingezet. En een bestelbus is vanochtend op de A27 bij Eemnes over de vangrail gevlogen en in de bossages beland. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en 2 inzittenden moesten door de brandweer worden bevrijd. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Dan nog goed weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
4: J-verkeer, ANWB.
6: Er staat 95 kilometer file in het land. Werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad wordt gewerkt bij Zwifterband. De linkerrijstrook is dicht en 25 minuten vertraging daar. 20 minuten oponthoud op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Bij Duiven 10 kilometer file. A27 vanuit Breda naar Gorkum. Stond een pechgeval bij industriegebied Avelingen. Nog 20 minuten vertraging daar, maar de rijbaan is weer vrij. Werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Bij Hoevelaken 4 kilometer file en een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Touché. Play the power.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
0: J-verkeer, ANWB.
3: 80 kilometer file in het land. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A6. Emmeloord Lelystad bij Zwift. De band wordt aan de weg gewerkt. De linkerrijstrook is dicht. 6 kilometer file daar. 20 minuten vertraging op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem bij Duiven. 9 kilometer file. A27 Breda-Gorkum. Bij industriegebied Avelingen altijd nog 9 kilometer file met een kwartier vertraging. En werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaak. Een klein kwartiertje op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Werkmeister.com.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
5: Dit is Jay Nieuws. 1 uur.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd. De Nederlander was in de kwalificatie voor de Grand Prix van Maleisië 3/10 sneller dan Lewis Hamilton. Isaac Hadjar werd derde, maar start door een gridstraf als 8e. Kimi Antonelli begint daardoor vanaf de 3e plek. De Grand Prix van Bahrein in Maleisië begint morgenochtend om 9:00 Nederlandse tijd. Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Tilburg is vanochtend een 49-jarige man aangehouden nadat hij met een mes een automobilist en agenten had bedreigd. De man sprong voor een passerende auto en bedreigde de bestuurder door het openstaande raam. De agenten gebruikten hun taser om hem aan te houden. Hij zit nog vast. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
5: J-verkeer, ANWB.
7: Langzaam rijdend verkeer op de A6. Emmeloord, Lelystad door de werkzaamheden bij Alfred Zwift. De band en afgesloten linkerrijstrook. En daardoor weer 6 kilometer file en een kwartier vertraging. 20 minuten vertraging als je nu aansluit in de file op de A12. Vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven, 8 kilometer. Werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. 10 minuten vertraging bij Hoevelaken. En op de N57 Brouwersdam-Middelburg bij Delta Park Neeltje Jans. 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Boekhouding.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: J-verkeer, ANWB.
5: 90 kilometer file in ons land. Wat vertraging door de werkzaamheden op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad. Bij afrit Zwifterband is de linkerrijstrook dicht. 6 kilometer file daar, 25 minuten op onthoud. Een kwartier vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. 10 minuten op onthoud op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij knooppunt Benelux. 6 kilometer file daar. En 5 kilometer file op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dit is Jay Nieuws. 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Een 102-jarige vrouw is omgekomen door overstromingen in het zuidoosten van Spanje. In de plaats Madrigueras steeg het water in haar woning tot ruim een meter. Zeker 90 mensen moesten worden gered nadat daar gisteren meer dan 140 mm regen was gevallen. Ook elders in Spanje was sprake van wateroverlast. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd. De Nederlander was in de kwalificatie voor de Grand Prix van Maleisië 3/10 sneller dan Lewis Hamilton. Isaac Hadjar werd derde, maar start door een gridstraf als 8e. Kimi Antonelli begint daardoor vanaf de 3e plek. De Grand Prix van Bahrein in Maleisië begint morgenochtend om 9:00 Nederlandse tijd. Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. Dan nog goed weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Jay Verkeer, ANWB.
3: Altijd nog 90 kilometer file in ons land. De werkzaamheden op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad veroorzaken 20 minuten vertraging bij Zwifterband. De linkerrijstrook is daar dicht. 10 minuten vertraging bij Duiven als je over de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem rijdt. Werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. Vanaf Leusden-Zuid 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartier vertraging heb je ook als je over de N50 vanuit Zwolle naar Emmeloord rijdt. Bij Ens kom je in 6 kilometer file. En op de N57 Brouwersdam-Middelburg bij Kamperland 9 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Op de tiende dag van de tiende maand gaan we bij Jay terug naar de tent.

0: uur staat er 1 jaar van de tent centraal. Tien uur tents, zaterdag 10 oktober op J.
1: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
4: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
0: J-verkeer, ANWB.
5: Wegwerkzaamheden veroorzaken op dit moment de meeste vertraging. Zo loopt het vast op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en afrit Zwifterband zijn ze bezig aan de weg en daardoor is de linkerrijstrook dicht. Reken hier op 25 minuten extra reistijd. Dan naar de A28 richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken staat 4 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dan naar de N57 Brouwersdam richting Middelburg. Tussen Deltapark, Nieltje Jans en Kamperland staat er 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat

door de Marathon van Zeeland. En tot slot de N307 Lelystad richting Kampen. Vanaf Dronten ben je 25 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Dit is Jay Nieuws. 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gazastad zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Dat melden de gezondheidsautoriteiten in Gaza. Het Israëlische leger heeft nog niet laten weten waarom het gebouw werd aangevallen. Onder de doden zijn volgens een ooggetuige een moeder en haar dochter. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Een 102-jarige vrouw is omgekomen door overstromingen in het zuidoosten van Spanje. In de plaats Madrigueras steeg het water in haar woning tot ruim 1 meter. Zeker 90 mensen moesten worden gered nadat daar gisteren meer dan 140 mm regen was gevallen. Ook elders in Spanje was sprake van wateroverlast. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: J-verkeer, ANWB.
3: De meeste vertraging nu door de wegwerkzaamheden. Onder andere op de A6 richting Lelystad. Vanaf Emmeloord-West ben je 3 kwartier langer onderweg. De linkerrijstrook is dicht. Van een ongeluk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Hoevedorp en knooppunt Rotterpolderplein staat 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dan naar de A10, de Ring Oost richting Zaanstad. Voor Zeeburg 4 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En tot slot de A27, Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond ben je 1 kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jay. Play the power.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
0: Jay Verkeer, ANWB.
3: Wegwerkzaamheden en ongelukken veroorzaken nu de meeste vertraging. Zo loopt het vast op de A6 richting Lelystad. Tussen Emmeloord-West en afrit Zwifterband zijn ze bezig aan de weg en daardoor is de linkerrijstrook dicht. Reken hier op 20 minuten extra reistijd. Van een ongeluk op de A9 richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en knooppunt Rottepolderplein staat 8 kilometer file met 25 minuten op onthoud. Dan naar de A10, de Ring Oost, richting Volendam. Voor Zeeburg 4 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Nieuwedijk ging het ook mis en daardoor heb je nu 40 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zometeen op Jay. Watch me.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
0: Dit is Jay Nieuws. 4 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Spanje zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan vanwege de woningcrisis. In Madrid demonstreerden volgens de Spaanse regering zo'n 70.000 mensen. De protesten volgen op het afwijzen van maatregelen voor huurders door het parlement. In meer dan 50 steden waren demonstraties. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een 34-jarige man om het leven gekomen. Hij werd rond 2:30 neergeschoten bij een bar aan de Amstelveenseweg in de buurt van het Vondelpark. Hulpverleners hebben hem nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plaatse. De schutter vluchtte richting het park. De politie zoekt nog getuigen van de schietpartij. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gazastad zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Dat melden de gezondheidsautoriteiten in Gaza. Het Israëlische leger heeft nog niet laten weten waarom het gebouw werd aangevallen. Onder de doden zijn volgens een ooggetuige een moeder en haar dochter. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Jay Verkeer, ANWB.
4: De meeste vertraging heb je dit moment op de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Nieuwedijk zijn ze aan het bergen. Daardoor heb je nu 3 kwartier extra reistijd. Verder oponthoud door wegwerkzaamheden op de A6 richting Lelystad. Tussen Emmeloord-West en Afrit Zwifterband is daardoor de linker rijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging. Op de A10, de Ring Oost richting Volendam, is voor Durgerdam een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Het loopt ook vast op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer, 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: J-verkeer, ANWB.
4: Vertraging door werkzaamheden op de A6 richting Lelystad. Vanaf Emmeloord West ben je een kwartier langer onderweg. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 richting Gorkum. Vanaf Geertruidenberg 10 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En tot slot een ongeluk op de N325 richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en het Gelredoom heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zometeen op Jay. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Dit is Jay Nieuws. 5 uur.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De voorsprong van de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva op zijn belangrijkste tegenstander, Flavio Bolsonaro, is kleiner geworden. Dat blijkt uit een nieuwe peiling. Lula gaat nog wel aan kop voor de eerste verkiezingsronde die morgen start. Als niemand een minderheid haalt, volgt later deze maand een tweede ronde. Een Nederlands binnenvaartschip dat 5 dagen lang vast lag op een zandbank in de haven van Düsseldorf is weer vertrokken. De Terra 2 liep vast door de lage waterstand van de Rijn. Nadat een deel van de lading was gelost en het waterpeil iets was gestegen, kon het schip zijn reis naar Nederland hervatten. In Spanje zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan vanwege de woningcrisis. In Madrid demonstreerden volgens de Spaanse regering zo'n 70.000 mensen. De protesten volgen op het afwijzen van maatregelen voor huurders door het parlement. In meer dan 50 steden waren demonstraties. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een 34-jarige man om het leven gekomen. Hij werd rond 2:30 neergeschoten bij een bar aan de Amstelveenseweg in de buurt van het Vondelpark. Hulpverleners hebben hem nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plaatse. De schutter vluchtte richting het park. De politie zoekt nog getuigen van de schietpartij. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: J-verkeer, ANWB.
8: De meeste vertraging op dit moment op de A4 richting Amsterdam. Want tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet staat een auto in brand. Daardoor is er 1 rijstrook dicht en heb je 25 minuten vertraging. Dan op onthoud door wegwerkzaamheden op onder andere de A6 richting Lelystad. Vanaf Embloord West ben je 10 minuten langer onderweg. Het geldt ook voor de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Vanaf Geertruidenberg een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

pen en neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas, aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden, rappers?

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plank gas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zit

0: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: J-verkeer, ANWB.
3: 80 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. En de meeste vertraging heb je op de volgende wegen. Te beginnen op de A1 richting Amsterdam. Want tussen afrit Soest en Blaricum is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten op onthoud. Op de A4 richting Amsterdam zijn ze aan het bergen tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet. Daardoor moet je 1 rijstrook missen en heb je een kwartier vertraging. Op de A15 Rotterdam richting Europoort, tussen Rotterdam IJsselmonde en knooppunt Benelux 7 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot slot de A27 Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zometeen op Jay.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Jay Nieuws. 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop kocht bewust 2 flessen wijn van wijnhuis Tepenberg, daags na inwerkingtreding van het Nederlandse handelsverbod op producten uit bezette gebieden. BDS-activisten deden aangifte bij de FIOD. Onduidelijk blijft of de wijn daadwerkelijk uit bezet gebied komt. Bij veroordeling riskeert Bisschop maximaal 6 jaar gevangenisstraf. Rusland heeft buitenlandse diplomaten en bezoekers opgeroepen de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden. Moskou voert naar eigen zeggen meer systematische aanvallen uit op militaire doelen in Kiev en andere Oekraïnse steden als reactie op Oekraïnse raket- en droneaanvallen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat verblijf in Kiev levensgevaarlijk is. Op de A256 bij knooppunt De Poel in Goes verloor een suikerbietenboer rond 11 uur 2 ton bieten in een bocht. De vrachtwagen kantelde niet. Mogelijk ging een klep onbedoeld open. Rijkswaterstaat ruimt de bieten op en houdt de weg afgesloten tot 8 uur. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gazastad zijn zeker 5 Palestijnen gedood. Woensdag werden ook al 3 Palestijnen gedood bij een aanval en 4 mensen bij een autobombing. Journalist Mohammad al-Najjar stierf nabij een moskee in Khan Yunis. Sinds 7 oktober 2023 vielen meer dan 74.000 Palestijnse doden en 175.000 gewonden. Het weer dan. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. In het noordwesten neemt de bewolking toe. De temperatuur daalt naar een graad of 13. En tot zover het nieuws.
0: J-verkeer, ANWB.
3: Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn 2 rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zometeen op Jay.
1: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
0: Dit is Jay Nieuws. 7 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een prominent lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Drie ingewijden melden dit aan Reuters. De verdachte werkt inmiddels samen met de FBI om andere leden te identificeren. Shiny Hunters claimde eind vorige maand gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen. Vertrekkend tennentopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Rusland roept buitenlandse diplomaten en andere bezoekers op om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten vanwege aanhoudende vergeldingsaanvallen op militaire doelen. Burgemeester Vitali Klitschko omschreef de situatie vrijdag als uiterst dramatisch door Russische luchtaanvallen, vooral op de energiesector en bruggen over de rivier de Dnieper. Op de A256 bij knooppunt De Poel in Goes verloor een suikerbietenboer rond 11 uur 2 ton bieten in een bocht. De vrachtwagen kantelde niet. Mogelijk ging een klep onbedoeld open. Rijkswaterstaat ruimt de bieten op en houdt de weg afgesloten tot 8 uur 's avonds. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking en gaat in het noordwesten lichte regen vallen. En tot zover het nieuws.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Dit is Jay Nieuws. 8 uur.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Frank Strada, hoofd van het gevangeniswezen in Tennessee, treedt af na de mislukte executie van Christa Pike op 30 september. Pike, veroordeeld voor het martelen en vermoorden van een 19-jarige klasgenote, ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis. Gouverneur Bill Lee bevestigde het vertrek. Een onafhankelijk onderzoek is gestart. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Vertrekkend tennistopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. Een prominent lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. 3 ingewijden melden dit aan Reuters. De verdachte werkt inmiddels samen met de FBI om andere leden te identificeren. Shiny Hunters claimde eind vorige maand gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking, met later wat lichte regen in het noordwesten. En tot zover het nieuws.

elk uur staat er 1 jaar van de tent centraal. This is what it feels like. 10 uur tens, zaterdag 10 oktober op Jay.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.

0: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io. Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
1: Dit is Jay Nieuws. 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jan Roelof Kruithof, geboren in Austerhaulen en later woonachtig in Havelten, is overleden. Hij begon pas op zijn 32e met marathonschaatsen, maar werd een legende. Hij won de alternatieve Elfstedentocht 9 keer en reed in 1994 in Bazelgas-d'Épinay een 24-uursrecord van 655 kilometer en 600 meter dat 31 jaar stand hield. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Frank Strada, hoofd van het gevangeniswezen in Tennessee, treedt af na de mislukte executie van Christa Pike op 30 september. Pike, veroordeeld voor het martelen en vermoorden van een 19-jarige klasgenote, ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis. Gouverneur Bill Lee bevestigde het vertrek. Een onafhankelijk onderzoek is gestart. Vertrekkend tennistopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden, maar in het noordwesten komt geleidelijk meer bewolking en wat lichte regen. En tot zover het nieuws.

0: Ace J, Somber, My Body Isn't Ready. Cameron Withcom, Kingdom of Fear.
1: Ask me how I'm being, I'll say I'm great. But under my skin, I'm not okay.
0: The Bausa, Magnetic. Jay, Play the Power.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: de tijd.
1: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Jay Nieuws. 10 uur.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Volgens exit polls heeft de Verenigde Lijst van premier Andris Koelbergs de Letse verkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst en de progressieve partij eindigden rond de 11%. Koelbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. De verkiezingen stonden in het teken van zorgen over Russische agressie en nationale veiligheid. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. Jan Roelof Kruithof, geboren in Austerhaulen en later woonachtig in Havelte, is overleden. Hij begon pas op zijn 32e met marathonschaatsen, maar werd een legende. Hij won de alternatieve Elfstedentocht 9 keer en reed in 1994 in Baselga di Pinè een 24-uursrecord van 655 kilometer en 600 meter dat 31 jaar stand hield. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking en gaat het noordwesten licht regenen. En tot zover het nieuws.

0: maar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.

0: mag.
1: Wat mag?
0: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
0: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Dit is Jay Nieuws. 11 uur.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Volgens exit polls heeft de Verenigde Lijst van premier Andris Kulbers de Letse verkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst en de progressieve partij eindigden rond de 11%. Kulbers wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. De verkiezingen stonden in het teken van zorgen over Russische agressie en nationale veiligheid. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd. Ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. Jan Roelof Kruithof, geboren in Austerhaulen en later woonachtig in Havelte, is overleden. Hij begon pas op zijn 32e met marathonschaatsen, maar werd een legende. Hij won de alternatieve Elfstedentocht 9 keer en reed in 1994 in Bazelgadipiné een 24-uursrecord van 655 kilometer en 600 meter, dat 31 jaar stand hield. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar.
6: En tot zover het nieuws.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
6: Dit is Jay Nieuws. Middernacht.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet. En een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars stelden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.

is Jay. Somber, My Body Isn't Ready. Kingdom of Fear.

0: Touché. Play the power.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: Zometeen op Jay.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
0: Dit is Jay Nieuws. 1 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet. En een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars telden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.

0: geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
1: Dit is Jay Nieuws. 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht.